0: Je luistert naar Team FM.
1: Juanita came to me last night.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gazastrook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelderdoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Bye-bye.

0: Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelderdoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra. Aan de Slinker 6 in Houlerwijk.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een 2e optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties, kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra, aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
4: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstrasse 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken.
8: Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
9: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Luisteraars, een hele goede morgen. Luister wederom naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Dat allemaal live en rechtstreeks hier vanuit de Orca Studio. Voor de muzikale wensen, favoriete plaats of zomaar een reactie. Alles kan, alles mag, hè. En alles wordt ook gedraaid op de zondagmorgen. Dan stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dus verzoek apenstaartje teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06 55 3x8 101. Of kom dan zelf bij op Facebook, dan zoek je even op Team FM. En dan op de zondagmorgen jukebox of op Rode Orca maar ook, hè. Ik heb het plaatje van vanmorgen ook even speciaal draaien van Rob daar naar de Bokkinga daar in Alstede. Rob, bedankt voor het appje daar. Ook Martin Voortman met Herma. En een goedemorgen, Martin. Nou, bedankt voor het appje. Luister zelf mee vandaag. Ook een plaatje van speciaal draaien van Roy en Jolanda Hosti. Roy, bedankt voor de reactie daar. En luister zelf mee, hè. Ook de plaatje van speciaal draaien van Erik Nijhuis daar vanuit Oortbazem. Ook Erik-Jan Roray hebben vanuit Wapenveld. Ook goedemorgen daar. Luister zelf mee. Ook John van der Vecht met Esther. John, ook nog bedankt voor de reactie daar. Luister zelf mee, hè. Ook Antoinette Huizing daar vanuit Boekelo. Antoinette, ook een goedemorgen. En luister zelf mee, hè. Een plaatje, uiteraard even een speciaal draaien voor de familie Steuvenberg, hè. Voor Pama, familie en Chris. Luister op z'n allen mee daar. Ook de familie van de Veen met Joke en Bert, daar in Vught. Goedemorgen, luister ook z'n allen mee. Ook een plaatje, even een speciaal draaien voor het begin binnen natuurlijk. Luister ook z'n allen mee, hè. Voor een muzikale wens, een favoriete plaats. Verzoek apenstaartje teamfm.nl. Of een sms of een appje naar 06 55 3x8 101. We gaan natuurlijk beginnen met een mooie plaats van Rutger van Banneveld. Met zijn laatste nummer, Zwoele Zomernachten. Ook in de klaar staan een mooie plaats van Tanja Jonak.
1: De zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Dat was een mooie plaat van Linda Snoei en Marma Breekt. Daarvoor een mooie plaat van Marloes Oosting. En als ik weg ben. Luister als je luistert naar de zondagmorgen jobbox hier bij Team FM. En voor de muzikale wens een favoriete plaat. Zomaar een reactie. Stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Dus verzoek aanpastaatje teamfm.nl. Voor een sms of een appje of een belletje naar 06 55 3x8 101. Dat was dikke prima van elkaar, hè. En in de studio terecht natuurlijk.

volgende plaat is er een van Rob van Dal. En waarom doe je dat nou? Erachter aan een mooie plaat van de Bee Gees. In ieder geval, ik heb een speciaal drijf. Begin hier binnen. Er zijn nog klaar voor een mooie plaat van Siska. En ook eentje van Mike Kruger. Mooie gauw over. Met de nippen.

Dus voor een muzikale wens, een favoriete plaats. Verzoek apenstaartje teamfm.nl of 06 55 3 keer 8 101. Uiteraard blijf je ook even spiegeldraaien voor de Karamba's daar vanuit Erm. Straks naar de golf van 12 uur ook te beluisteren hier, hè, bij Team FM. Maar eerst verder met Rob van Dal en goedemorgen.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Er moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
9: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Luisteraars, een hele goede morgen. U luisteraars, is aan de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. En dan weer het laatste uurtje. En ook dit laatste uurtje kunnen reageren. Heel veel groetverzoek, muzikale wens of zomaar een reactie. Dus doe gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Of een sms of een appje. Of een belletje naar 0655-3K8-101. Tot de blijf ook even speciaal draaien van Harold. Dan kunnen we naar Berkeland. Hoppa, zet de radio. PC, TV, maar op standje onwies. Hier wordt geluisterd, zegt hij. Nou, geweldig, hè? Luister zelf mee naar Harold. En Mandy natuurlijk. En zo, ik heb een appje van John van der Vecht. Goedemorgen, Roy. Hier in Harlingen wordt weer meegeluisterd. Esther heeft vakantie en we gaan donderdag een paar dagen naar Parijs. En wil je voor Esther die plaat draaien van Boniem? Hooray, it's a holiday. Groetjes uit Harlingen. Dankjewel, hè. Ik heb hem klaarstaan, hè. Heb het ook zo gedraaid. Terecht aan die mooie plaat van Jannes. Die heb ik even speciaal draaien voor de familie Stuivenberg natuurlijk. Ook even voor Antoinette Huizing. Ook voor de familie Van der Veen. Ook even voor Martin Voortman met Herma. Blijf erbij, lekkere muziek hier tot aan de klok van 12 uur. Na de klok natuurlijk ook weer verder met de Karamba's vanuit Erm. Dus blijf erbij op deze zondag. Verzoek apenstaartje teamfm.nl en anders 06 55 3K8 101.

0: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.
1: En hier is uw verzoekplaat.

0: Wie kent hem niet? Die kale mafkees. DJ Roy. Altijd gezellig bij Team FM.
1: Team FM. Niet likken!

0: 4.
1: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Luisteraars, je hoort het, het zit er weer op. Zondagmorgen, Jukebox hier bij Team FM. Wat mij betreft, de karamba zit al klaar, hè. Ik heb net een appje van Ines. Dat wordt een hele mooie dag vandaag weer op de zondag, hè. Hier bij Team FM natuurlijk. Alle mensen die gereageerd hebben, was super vandaag. En daar doen we het voor, hè. En wat mij betreft allemaal veel luisterplezier met de overige disjockeys natuurlijk. En graag tot volgende week zijn we er weer, hè. Ik heb er eentje klaarstaan voor al die mensen die geregeerd hebben. Mart Hoogham, Billy Dans en Gappie en Sappie. Heel fijne zondag allemaal. En graag tot volgende week, hè. Karamba, succes vanmiddag. Is niks te wachten.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat melden Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in sporthal De Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jak, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobben Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobben zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom, hier hoor je non-stop.

caramba, ja, ja. En dat is een bijtje met hem op de zondagmiddag. We waren vanmorgen, ja, Roy de Orga, hier bij Team FM. Hij was er weer vroeg bij, hè. Ook Roy de Orga, bedankt voor de mooie aangeboden scheetjes van vanmorgen, jongen. Kun je mooi mee wakker worden, hè. Maar nu we allen samen wakker zijn, luisteren we naar het Karamba Team bij Team FM.

Maar vanaf 12 uur tot de klokje 6 uur vanavond, ja, vanmiddag. Zijn we bij u, hier bij Team FM, het Karamba-team. Dus Roy, bedankt. Al is er een Leda daar in Nieuw-Weringen. Ze zijn van jou die kant bestemd. Ja, ja. En ook een B-bouwland natuurlijk, hè. Er zijn sowieso de vaste mensen die altijd om 12 uur... Ah nee, die hele dag bij Team FM luisteren. Ja, ja. Er zijn natuurlijk nog veel en veel en veel meer. En aan alle en aan ieder die luistert. Ja, ja, hier bij Team FM. Ik zou zeggen, geniet van de heerlijke muziek.

Ook Miranda daar in Sleen en de verdere kids. Ja, ja. En ook de heer en mevrouw van de Epscheurde, Niklas in de Veen. Luisteren wij mee hier bij Team of M. Hier zomaar zeggen.

0: FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredoom in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredoom in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ik zat laatst aan de bar. Ik zat helemaal alleen en bestelde wat te drinken. Toen er een man heel dicht naast me kwam zitten. We praten over de problemen in ons land. Over liefde, politiek en geloof. Als hij opeens de vraag stelt of ik geloof dat er engelen zijn op aarde. En ik zei, ach, dat vind ik een moeilijke vraag. Als ik iets niet kan horen en ik kan het niet zien, dan geloof ik ook niet echt dat het er is. En dit is wat hij...

Ik keek hem ongelovig aan en vroeg wie hij was. Hij zei met een glimlach: ik was erbij, de dag dat je geboren bent. En heb je geleerd dankbaar te zijn voor alles in het leven. Altijd was ik er voor je en vaak heb ik gebeden voor je veiligheid. Toen je nog heel jong was, moest ik je loslaten. Maar altijd bleef ik op de achtergrond. Ik ben er nu om je te helpen. Om je te laten weten dat er een engel zal zijn die altijd naast je zal blijven staan. En dit is wat hij zei.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer, in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo melden Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint ook thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ja, beste mensen, geniet van het leven. Zoals het niet was, hè. Het leven is maar even. Dat is goed, Rijk. Goed, luister maar vanmiddag hier bij Team FM, het Karamba-team. En ook even Leda, daar in Nieuw-Weringen. Ja, bedankt voor het telefoontje. Ze zijn van jullie, die gans. Ook even Vergeet en Bunnemond. Ja. Staat er weer op, zegt hij. Ook bedankt voor de app. Ook mijn eigen kameraden daarin. Zwarte Meer, ja. De Blauwe Sterrenfamilie. Ook even Ger Dassen. Heerlijke muziek in dus. Dankjewel, Ger. En ook Dirk van de donderdagavond. Ja, ze zijn voor jullie dingen. Ook Harold, ja, de man van de maandagmiddag hier bij Team FM. Heerlijk in het cafeetje, zegt hij. Nou, bedankt, Harold. Dan maar weer een tandje hoger, hè. Hoe zou draaien we de heerlijke muziek op de zondagmiddag hier bij Team FM? Ook Willy Voegels, Zwarte Meer, ja. Ik weet niet even uit nog draait, maar goed, dat hoor ik nog van jou, hè. Goed, beste mensen, we zijn het klokje van 6 uur bij u. Met de heerlijke muziek op de zondagmiddag. Het Karamba Team bij Team FM. En morgenavond, ja, de man zit hier al. Anne, je gaat er vanaf een klokje 6 uur draaien morgenavond. De maandagavond, hè. Haha, hier bij Team FM. Ook de man heeft heerlijke muziek. Mooie piraatmuziek, alles erop en dran, hè. Maar goed, dat is morgenavond. Ook hier wordt verjaardagfeestje in Obergen. We luisteren mee. Nou, bedankt maar dan, hè. Goed, beste mensen, we gaan weer verder naar onze muziek, want ja, er staat nog meer in. Maar goed, kom straks. Geniet ervan, hier bij Team FM. Het Karamba Team.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

Een bijzonder goede middag daar, Team FM luisteraars. Ze zijn nog even verbonden met de winnaar van Ines, hè? Weer met ondergetekende. Immers, ja, op visite hier bij Team FM dus. Dus u kunt morgen vanaf de klok van 6 uur kunt u luisteren naar de Parels van Zolder met ondergetekende. We'll go riding after dark, we'll go riding through the park, we'll go riding by the sea. En het belooft weer een mooi gevarieerd programma te worden morgenavond. Dus, would you kindly like to go riding on my Honda? Dus wees erbij.

Dus we begonnen. Goedemiddag, de Team FM luisteraars. Ze zijn nog even verbonden met het programma met Ines, hè? En morgenavond vanaf de klok van 6 uur kunt u weer luisteren naar de Parels van Zolder. Met ondergetekende. En dan komt het vast wel weer goed, denk ik. Het programma gaat ook in met een ronde voor elke luisteraar en elke amateur. En niemand en niemand uitgezonderd. Voor elke boer en tuinder. Komt het gevarieerde programma komt er weer aan lopen. Luister en huiver maar mee. Een bijzonder goede middag.

ga u een verhaal vertellen over een vader die zijn zoon verloor op een afschuwelijke wijze. Op een avond reed ik met hoge snelheid op weg naar huis

Door de schrik durfde ik mijn cabine niet meer te verlaten. Overal kwamen mensen aangelopen. En toen zag ik opeens mijn vrouw, die gillend de deur van mijn cabine opendeed met de woorden: "Het is onze jongen."

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: de dag.
1: Dit is Team FM.
2: Team FM.
3: Dit is het nieuws van 5 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici, die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van hobby, vent, knaus en LMC campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
9: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Beste luisteraars, fijn dat jullie weer meeluisteren na het klokje van 5 uur. Voor verzoekjes, bel of app eventjes met 06-151-43-212. Nog één keer 06-151-43-212. Luister mee.

0: bijna met de heerlijke koekoeswals hier weer op de zondagmiddag bij Team FM. Het Kramba-team. Ja, ja, het was een hele groep vanmiddag, hè. Maar goed, we hebben nou de jonge jeugd er nog zitten tot het klokje van 6 uur. En na het klokje van 6 uur gaan we naar Kees en Anita. Ja, ja, op de zondagavond, hè. Dat allemaal vanuit het Oosterwolle Stellingswerf. Ja, ja. Ja, jongens, hoe doe je dat, hè?
1: Ja.
0: Wat is
2: zeker.
0: Het?
2: Zeker.
0: Ja, zeker. Beste mensen, bedankt voor het luisteren. Ik had het klokje van 6 uur. De jonge jeugd maakt het af. En morgenavond zijn we er weer met Anne. Op de maandagavond. Van 6 tot 10, hè. En dat allemaal vanuit deze studio hier bij het Kramerteam bij Team FM. Nou, zo weer maar in midden Polonaise nog. Kom op, jongens. Allemaal in de Polonaise. Dus de koekjes was goed weer, hè?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Goed, beste mensen. Ik hoop dat je genoten hebt vanmiddag. En vanmorgen natuurlijk met Radio Orca. En straks met Kees en Anita na het klokje van 6 uur. En dat allemaal bij Team FM. Wat heb jij er nog in staan tot klokje van 6 uur, Justin?
1: Ja, genoeg muziek, opa.
0: Oh ja, dat ging al uur, hè. En er staat nog een beetje in, zie ik wel. Maar dat kan allemaal niet meer gedraaid worden van 6 uur. Dat lukt niet meer.
1: Niet alles meer, nee.
0: Ja, dan moet je Kees nog niet afvragen of je doordraaien mag. Dat kan natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Ik heb wel een nummer van Anita, hè? Ook wel van Kees. Beste mensen, en niet dat die gereageerd heeft hier natuurlijk. Ja, bedankt voor het luisteren. Dit was het Kramba-team bij Team FM. En dan geniet nog even een postje van de jeugd, hè. Bedankt en serieus!

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobben Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobben zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: medialuisteraars een hele goede avond gewenst vanaf studio, vanuit studio De Drie Stellingen in Oosterwolde met Kees en Anita.
1: En we gaan proberen een leuke muziekavond van te maken.

hebben we ook weer een paar mooie nieuwe singles voor u. Die gaan we natuurlijk vanavond ook even draaien. En wij wensen u ook een smakelijk eten als u aan tafel zit te eten. De verzoekjes zijn natuurlijk bij ons altijd welkom. We noemen zometeen wel even het telefoonnummer en het e-mailadres. Fijn dat u weer naar ons luistert. Ik zou zeggen, we gaan maar beginnen met BZN met The Summertime. En de nieuwe single van Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. Wij wensen u vanavond een plezierige avond toe. En geniet ervan, dan doen wij het ook.

0: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
1: Vanuit je eigen studio, op de radio.
2: Goedenavond, dit is het geluid van

0: Welkom. Hier hoor je non-stop de beste hits.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Mario van Honey en de Rekels. En daarvoor hadden we André Hazes met Ja, zij gelooft in mij. En BZN met The Summertime. Daar zijn we mee begonnen.
1: En ons eerste verzoekje is al binnen. En die komt natuurlijk van onze fan Dien uit Sleek. En die wou graag even een nummer van Marianne Weber horen. Nou, doen we even. Geluk is niet te koop. En ook nog even een plaatje voor ons en even voor Clara. Nou, ook die komt er natuurlijk even aan. En ik zou zeggen, Dien, bedankt voor je belletje. En luister vanavond maar weer gezellig.
2: Wij wensen jou een fijne dag. Radio 10 FM. Op vers

0: Altijd de beste muziek.
1: Radio Team FM.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om. Zonder na te denken.

0: Weer terug bij Kees en Anita. We hadden even druk werk met Wadom. En Marianne Weber, maar gelukkig niet te kopen. Dat is dan het verzoekje van Dien uit Sneek. Ja, we draaien veel oude platen, maar we hebben ook veel nieuwe platen. Daar hebben we weer een paar. De eerste die we gaan draaien, die is gloedje, gloedje nieuw. Anthony Fokkema met De Tijd Tikt Altijd Verder. Hier komt ie.
1: De nieuwste Nederlandstalige hits.
2: Radio 10 FM. Nieuw.

0: Dit was de nieuwe single van Johnny Eising met Feest in het Hooi. Nou, het is natuurlijk een mooie feestplaat geworden, Johnny. En natuurlijk, we gaan hem even een mooi promoten en alles even vaker draaien. Hè. En daarvoor hadden we normaal met He Kicken We Ook Aan. En de Jos Baker Selection met Wild Birds. En Lenny Koer met Visite. En de nieuwe single van Lucas en Gea, Laat Me Maar Gaan. En de nieuwe single van Anthony Fakkerma met De Tijd Tikt Altijd Verder.
1: En we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En dan komen we na 7 uur weer bij terug. En dan gaan we weer vrolijk verder. Dus ik zou zeggen tot straks.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
7: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra. Aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
8: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
9: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: U bent weer terug bij Radio Team FM met Kees en Anita. En wilt u bij ons een verzoekje aanvragen, mag dat natuurlijk altijd op het welbekende e-mailadres. Tenminste, ik hoop dat het zo welbekend is. Op verzoek@teamfm.nl. En u mag natuurlijk ook even bellen op 0516 51 52 14. En natuurlijk Facebook, Kees Anita.
1: We gaan dit uur even beginnen met de allernieuwste single van Melissa Smilda. Hij is officieel nog niet uit, maar de radiozenders mogen hem al wel draaien. Hij komt 12 juni komt hij voor iedereen uit. Dus ik zou zeggen, ga hem dan streamen en kijken natuurlijk ook op YouTube natuurlijk. En het is een nieuwe single en die heet Als de zon weer schijnt. Dus hier komt Melissa Smilda.

Dit was even Robert praten met Waarom ben jij nooit op zondag vrij? En even Jannes, ik kan met jou de hele wereld aan. En vader Abraham met Maar in mijn tuin, daar bloeit een roos. En Marloes met Je zeurt te veel. En we kregen nog even een belletje van Dien. En die wou graag eventjes een nummertje van Charlène. Nou, doen we even. Jij hoeft mij niets meer uit te leggen.

En daarna doen we nog even een verzoekje van Pierre Hoog. En die wou graag even de nieuwe single van Pierre van Dam. Met ja, ik verscheurde je foto. Nou, ook die gaan we natuurlijk even doen. En ook jij bedankt voor je verzoekje. En hij komt even aan straks.

Geniet van alle hits op uw radio. En hier is uw verzoekplaat.

we hadden het in met bewaaien dromen niet voor morgen. En even Roman Hersen met bestel maar. En even Linda en de Nightbirds met ben ik nummer 7. En we gaan weer even een nieuwe single doen. En die is van Delano Bischoffs met Wat een ander ook zegt.

0: En na Temming met Ik heb je lief. En daarvoor Auke en Ellen met Op links en door. En Dio Espada met Je zegt het wel, maar je doet het niet. En even Gradamen met Schaam je voor je talent.
1: En we gaan er weer even uit voor een blokje reclame met het nieuws. En dan komen we naar...

Dit was Corrie Konings met een mooie gouden oude Leven en Laten Leven. Een echte piratenknaller. En daarvoor hadden we de Stars on 45 met Stars on 45. Ja, met allemaal mooie oude nummertjes. En Carbon, Zorgen om Maria. En de Calimero's met In Deine Augen. Verder met de nieuwe single van Nick Nicolai.

0: Nou, dit waren even de Wuko's met Bye Bye Zwaai Zwaai. Nou, we gaan al lang niet Bye Bye en ook niet Zwaai Zwaai. Ellen and the Music, de Moodmakers met Klavertje 4. Ja, en een paar dagen terug kwam ons ter oren dat Josje Hes Hucius, de piratenkoningin natuurlijk van het piratenlied, is overleden op 62-jarige leeftijd. Ze heeft natuurlijk hele mooie nummertjes gemaakt. En 62 jaar is natuurlijk veel te jong. Maar een van de mooiste plaatjes die ze, vinden wij tenminste, heeft ze iets gemaakt, heeft is Zilveren Vogel. Nou, die gaan we natuurlijk even draaien van Josje. En wij wensen de familie natuurlijk heel veel sterkte.
1: Altijd de beste muziek.

0: schijnen er wel even uit te zijn geweest. Ja, we vliegen er zomaar opeens uit, hè. Maar dat was in ieder geval Frans Bauer. Met Buenos Dias, Wajsje Tauber en Josje. Ja, nog even met een mooie gouden oude Goudenbergen nog even gedraaid. En we gaan hier verder met Benny Nijman. Met die hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet.
1: De beste hits hoor je op 10.
2: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Dit waren Stef Hekkel en Harry van Meegen met Wij zijn Oranje. Ja, en nog een paar dagen en dan begint het WK voetbal. Daarvoor hadden we nog even Bruce Springsteen met I'm on Fire. En Benny Nijman met Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet.
1: En we gaan straks even naar de reclame en het nieuws. Komen we na 9 uur weer buiten. Dus ik zou zeggen tot straks.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobben Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobben zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: Ja, ik ben weer terug bij Radio Team FM vanuit studio De Driestellingen in Oosterwolde met Gees en Anita.
1: En wilt u nog een verzoekje bij ons aanvragen? Dat mag natuurlijk altijd, hè? Dan kunt u even mailen naar verzoek@teamfm.nl. Of even bellen naar 0516 51 52 14. Of even een berichtje via onze Facebookpagina Kees en Anita. Nou, dan gaan wij weer even verder met een nieuwe single. Die is even van Twan Fokkema met Laat Me Zingen.
2: FM.

was even een Ikast met super gave tijd. En daarvoor Frank en Mirella met Mykonos. Saskia en Sesje met Als ik kijk in je donkere ogen. En de nieuwe voor met Meisje, ik ben een zeeman. En we gaan even verder met Klaas Henstra met Jongensdoel.

0: Dirk Muldijk. Ja. Met jou herken ik met gesloten ogen. En Jenita met Waar de zon ook schijnt. Mooie Mano van Renate en Bernadette Dogge. En Janske met In mijn gedachten. Mad Dog met It's Gonna Be Better. En Jamman met Altijd, Altijd. Jan Smit, Als de morgen is gekomen. En Hanny met Vanavond heb ik hoofdpijn.
1: Ja, we gaan er even uit voor een blokje reclame met het nieuws. En dan komen we na 10 uur. Even kijken. Na 10 uur weer buiten gestapt. Zometeen.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom terug bij Radio Team FM met Kees en Anita. Ja, ik zit alweer in het vijfde uur. En we gaan nog even lekker 2 uurtjes even door met mooie muziek.
8: En we beginnen dit uur even met Frans Bauer. Kom nu maar in mijn naam.
9: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.

Ja, we zijn weer terug, luisteraars. En we kregen nog even een berichtje van Albert uit Enschede. En die wou even Hein Simons horen met Wen Einstein van Himmel. Nou, die gaan we natuurlijk even doen, Albert. En ook even BZN met A Matter of Wonder. Nou, ook die hebben we even opgezocht. En je had het over BZN met Bloedend Hart. Nou, BZN heeft hem in het Engelse versie. En die is Wedding Bells. En Frans en Monica hebben hem in het Nederlands gedaan. Maar we doen ze allebei even voor je. Dus BZN met Wedding Bells. En Frans en Monica met Bloedend Hart. Dus hier komen even de vier plaatjes even voor jou, Albert, uit Enschede. En ik zou zeggen bedankt voor je belletje. En luister maar gezellig mee.

0: Geniet van alle hits op uw radio.
1: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
2: Op Vers

0: waren nog even de Cats met Let's Dance.
1: En we gaan straks nog even één keertje op deze zondagavond naar de reclame en het nieuws. En daarna komen we nog even één uurtje buiten. Dan gaan we weer even piratenknallen draaien. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.

0: dit laatste uur gaan we lekker gouden oude piratenplaten draaien. Ik zou zeggen, luister gezellig mee. Een uur lang mooie gouden oude piratenknijpers.
1: Iedere zondagavond van 6 tot 12. Kees en Anita.
2: De piratenhits vliegen om je oren.

Ik heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze haar eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag de ziel

0: dit als weer een hele gouden oude piratenmuziek.
1: En daarmee zijn we tot het eind gekomen van deze avond. We hebben weer lekker 6 uurtjes muziek gedraaid. En wij willen ook even iedereen bedanken voor het luisteren en voor het aanvragen van verzoekjes.
0: Ja, daar sluit ik mij ook volledig bij aan. Iedereen bedankt natuurlijk. En voor straks lekker slapen en morgen weer gezond op. En natuurlijk kunt u volgende week gewoon weer luisteren naar Kees en Anita. Nogmaals bedankt en tot de volgende week.
1: Voor straks wel rusten en hopelijk tot de volgende week.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 1 uur.
3: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Welkom, hier hoor je non-stop.